Ja lieve keer staan ze in je commentaar maken. Lieve keer staan ze in je commentaar maken. O, ze maken. Sorry, pulsa hoort opa, thank you. Pas los, muziek. Oke, okay, pas los. Hau mo sagora ya tasi buntang ahe ke tadi ane pas ke da sana mang. Rona muziek ane tasi malirin tang. Imagina ba gaya demais. Ebe dia kala ne bin ikon pulsa mo tine komprende. Ona dia bima kala lakon aga. Ona dia bima kala lakon dia mba.